Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 8 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 7 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 7 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 7 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 7 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperzaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 7 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door 3 eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Golden Oldies Radio. Yo Oldies. Zender waar je ook bent, wat je ook doet. De klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zenden, waar je ook bent, wat je ook doet. De klok rond.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Je waande jezelf weer in een discotheek met Foxy. Een grote wereldhit in 1978, nummer Get Off. En we openen vandaag het programma met Ken Laszlo. Ook weer zo'n lekkere discoknaller uit 86 met Tonight. Ik zeg hallo.
1: Het is Wamanda. Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may be.
1: Good morning.
3: Eertweg in de ochtend.
0: Een hele goede morgen. Mijn eerste dag in een nieuwe programmering die gisteren is ingegaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend. De eerste dus op maandag. Tot voor kort hoorde je me op donderdag. Maar vanaf vandaag dus op maandag. Straks om 10:00 dan is er de muziekfabriek natuurlijk. Ook een nieuw programma op dit tijdstip althans. En verder hebben we natuurlijk zoals gewoonlijk weer de lekkere muziek zoals je het van ons gewend bent. Ik zie in mijn lijstje overigens dadelijk staan de Golden Earring, maar ook de Beatles. En die laatstgenoemde, daar gaan we mee verder.

lekkere muziek en kicken. Dat is het, wat mij betreft in ieder geval. Het is 12 oktober alweer, dag 285 van 2026. En het is vandaag de Wereldreuma-dag. En op deze dag staat de wereld stil bij reuma en de impact die de ziekte kan hebben op de omgeving. Voor vele mensen, nou, veel, een enkele, hebben herfstvakantie. Hè? Dat is het vanaf dit moment tot de 25e. Dan kan er weer wat vakantierust genomen worden. En voor degene die daar behoefte aan heeft en uiteraard nog genoeg vakantiedagen over heeft. Nou, de boog kan tenslotte niet altijd gespannen staan natuurlijk. Geniet ervan. De Beatles hoorde je met natuurlijk She Loves You, maar ook The Golden Ewing met Back Home. En zo dadelijk bluff, maar eerst gaan we naar Paradiso met Lavando. Ondanks het weer, kijk eens naar buiten, toch een zonnig liedje.

Een zonnetje dat je ook weer een beetje deed denken natuurlijk, of meenam naar de vakantieperiode van 1996, want zo oud is het dan maar weer. Maar ook misschien van afgelopen zomer. Hè. Trouwens, over vakantie gesproken. Vandaag gaat die in voor velen de herfstvakantie. Even gas terugnemen, want de boog kan niet altijd gespannen staan natuurlijk. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertweg in de ochtend. Met daarin een mix van 60s, 70s, 80s, 90s. En zo nu en dan ook een knipoog naar een opvallende oude track uit de 20s. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar pophistorie. En ook neem ik dit uur een kijkje in ons geboorteregister en heb misschien ook nog wat historische nieuwsfeiten. En we kijken in de tweede uur nog even terug naar het historisch weer. Het weer van vorig jaar. En als het een beetje mee zit, heb ik in de tweede uur nog wat uittips voor jullie. Over het geboorteregister gesproken. Daarin vind ik vandaag presentatrice Lucille Werner. En ook Bas Kennis, de pianist en lid van de Zeeuwse band Bluff. En vier jij toevallig ook vandaag jouw geboortedag. Met andere woorden, je bent jarig. Dan wensen we jou van harte proficiat.

Het is blijft altijd een heerlijke plaat, een tijdloze classic, deze van Nena 99 Luftballons. Nummer 1 in 1982. En daarvoor Bluff met Oktober, een nummer uit 2008. En dat was dus een mooie Freaky 20. En niet zomaar een Freaky 20. Het was ook gekozen in verband met de verjaardag vandaag van de pianist van de band, van deze Zeeuwse band, Bas Kennis. Die worden dus Oktober. We gaan naar 12 oktober, de dag dat in 1492 Columbus in Amerika voet aan wal zet. 12 oktober was in 1999 ook de dag dat de 6 miljardste wereldburger wordt geboren. En ook was 12 oktober weliswaar in 2002 de dag dat bij terroristische aanslagen op twee discotheken op Bali 202 mensen om het leven komen. En tenslotte was 12 oktober 1997 een trieste dag voor alle fans van John Denver. Hij verongelukt op 53-jarige leeftijd in een vlieghuisje voor de kust van Californië. We gaan nog een mooi liedje van hem draaien. Toepasselijk misschien. Leaving on a Jet Plane. John Denver.

Leaving on a Jet Plane, dat ter gelegenheid van het overlijden alweer 29 jaar geleden van deze artiest John Denver. Hij verongelukte op 53-jarige leeftijd in een vliegtuigje voor de kust van Californië. We gaan zo dadelijk naar 1969, de eerste alarmschijf destijds, zo staat hij te boek.

0: De fraaie singleknip van het nummer Oh Well. Als je het singeltje omdraaide destijds in 1969, dan kreeg je de B-kant. En de A en de B-kant, nou, dat was de volledige versie van dit mooie Oh Well van de toen nog bluesband Fleetwood Mac. Maar je bent en wat je ook doet, Golden Oldies Radio maakt jouw maandag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Hele maandag krijg je bij onze mooie programma's van Ron, Ton, Henry, Rob, Theo, Tony, Dick, Jack en tenslotte Dan Sweeney. Oftewel Ron van der Steen, Ton van Dijk, Henry Valk, Rob van Dijk, Theo van Gamer, Tony Winter, Dick Bakker, Jack Duizer en tenslotte Dan Sweeney. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen. We gaan er weer eentje draaien, een nummer dat je misschien kent uit de jaren 60 van Marvin Gaye en Kim Weston. Maar in 1990 werd hij gecoverd door Rod Stewart en Tina Turner. Hier is It Takes Two.
1: De enige die weet wat jij horen wil.

De wonderbaarlijk mooie muziek van Supertramp anno 1979, Breakfast in America. En Rod Stewart en Tina Turner deed ook mee met It Takes Two. En daarvoor gingen we terug naar 1990 bij jouw Gold Oldies Radio. Ik ga eens even kijken naar de situatie vorig jaar. Als ik kijk naar het nieuws. Vorig jaar oktober zaten we nog in het verkiezingsdebakel, waarbij iedere politieke partij probeerde zieltjes te winnen. De een die had het over 100.000 woningen per jaar bouwen. De ander had het over hypotheekrente aftrekken. En de ander die wilde boer uitkopen. En weer een andere partij sprak zich uit over migratie. Ik ben overigens heel erg benieuwd hoe het politieke landschap er de komende tijd uit gaat zien. We gaan naar Eva de Rover, 2006. Ook weer zo'n mooie Freaky 20. Een Nederlandstalige, een Vlaamse. Die is fantastisch, toch?

0: Misschien een wat minder vaak gedraaide plaat van Katrina and the Waves uit 1986, genoemd Sun Street. En daarvoor Eva de Rover met Fantastisch Toch. Hey, we gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur. En even na het nieuws van 9 uur ben ik uiteraard graag bij je terug voor het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend. Zo dadelijk Engel Wie Doe met Juliane Verdi, Maggie Riley en Victor Laszlo. Maar eerst gaan we naar Jacques Brel met Ne Me Quitte Pas. Tot zo.
1: Good morning.
2: Morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: be. Good morning.
3: Eertweg

te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Ook weer zo'n lekker gauwe houden. In dit geval uit 1976 van Boskijks en Lido Shuffle. We openen vandaag het tweede uur eerder in de ochtend met Shaking Stevens. En die had er een in 1981 met This Old House.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you. Wherever you may be.
1: Good morning.
3: Eerder in de ochtend.
0: Straks om 10 uur is er de muziekfabriek met Ron van der Steen. Maar tot die tijd is er Eertweg in de ochtend met ondergetekende Luut van Eertweg. En ik steek mijn hand naar je uit en ik zeg, pleased to meet you. Welkom straks het historisch nieuws, historisch weerbericht. We hebben nog wat activiteiten in onze activiteitagenda. En natuurlijk de lekkerste muziek op jouw Gold Oldies Radio. Met muziek van Khaled, maar ook T-Chin en de Rolling Stones. En daarmee gaan we verder. 1965, The List.

Altijd een vrolijk liedje met dat banjootje erin. Hè? Fly Away van Teach-In uit 1974. Als programmamaker probeer ik altijd een indruk te krijgen wat jij als luisteraar buiten het luisteren naar Golden Oldies Radio zowel doet op een maandagochtend. Zo net naar het weekend. Hè? Ben je op dit vroege tijdstip aan het werk, dan zou ik zeggen werk ze. Misschien geniet je ook van je pensioen. Of misschien heb je wel je herfstvakantie genomen. Het kan je eerste dag. Het kan allemaal hoor. Laat het maar eens weten. En weet je met je vrije tijd geen raad? Heb ik misschien straks wat tips voor je. Nu in ieder geval aardige muziek in dit geval van Khaled. 1996. Hier is Aïcha. Kom,

kippenvel gaan houden als je mij vraagt. La Folie van de Franse zangeres en actrice. Ze had in 1984 dit nummer als bescheiden hitje, La Folie. We gaan eens even kijken naar het weer van vorig jaar. Het actuele weer krijg je natuurlijk straks van ons cadeau, hè, in het weer en nieuws natuurlijk. We kijken even naar het weer van vorig jaar, 12 oktober. Het was een heel behoorlijke dag en er waaide zwakke wind uit het noordwesten. De gemiddelde temperatuur was zo'n 14 en maximaal steeg het kwik door naar zo'n 16 graden. De zon die liet zich amper zien, een kleine 2 uurtjes slechts, en wielde het redelijk droog vorig jaar op 12 oktober. Plaatselijk overigens viel er wel een tikkeltje, een beetje neerslag, een beetje regen. Tot zover het historische weer. Straks om 10 uur krijg je natuurlijk de actuele weersituatie in het nieuws en meer. Nu wordt het weer tijd voor een lekker gauw ouw. We gaan naar de 60's. We gaan naar Fats Domino 1963. Yes, Red Sails in.

Heerlijke plaat die officieel zo'n 8 minuten duurt, geloof ik. Maar ik heb hem wat ingekort om wat meer liedjes te kunnen draaien op de radio. Je hoorde November Rain in the Edit natuurlijk door Guns N' Roses, 1991. En 12 oktober, de dag dat in 1492... Ik zei dat voorgaande uur ook al fout, hè? 12 oktober, de dag dat in 1492 Columbus in Amerika voet aan wal zette. 12 oktober was in 1999 ook de dag dat de 6 miljardste wereldburger werd geboren. En vandaag in 1979 op 12 oktober kwam het album Tusk van Fleetwood Mac op de markt. Vorige uur hoorde je een van de oudste van Fleetwood Mac. Deze was denk ik zo'n 10 jaar jonger. Tusk, 1979, gaat het singeltje draaien zoals het destijds in de hitlijst stond.

Zoals ik net al zei, 12 oktober, maar dan in 1979 kwam het album Fleetwood Mac op de markt. En je hoorde nu de single Tusk, de singleknip van dat album. De fans van Fleetwood Mac zitten natuurlijk op het puntje van hun stoel, want vorig uur had ik ook deze band in het programma, toen weliswaar met OL. De hele maandag krijg je bij ons de mooie programma's van Ron, Ton, Henry, Rob, Theo, Tony, Dick, Jack en tenslotte Dan Sweeney. Bij ons herbeleef je dit van toen. De lekkerste muzikale herinneringen hoor je natuurlijk bij Golden Oldies Radio. We gaan naar 1977. Hier is Ordinary Day. Curiosity Killed the Cat. Fraaie Britse popgroep met swingende muziek.

60s, 70s, 80s, 90s en zo nu en dan nog wat recenter muziek, wat jongere muziek. In dit geval uit de 20s. De Zeros, je hoorde uit de schaduw van EOS. Is ook schitterend, zeg nou zelf. Ik geef je een kleine greep uit wat uittips voor vandaag. In Slagharen vindt de zogenaamde Scary Prairie plaats bij attractie- en vakantiepark Slagharen. In Hoorn, Noord-Holland, kun je tot en met 18 oktober nog terecht op het evenement De Spannendste Tijdreis met stoomtram en boot uitgelegd. In Lelystad wordt tot en met 25 oktober het zogenaamde Space College gehouden. En tijdens dit Space College in Luchtvaartmuseum Aviodroom worden jouw astronauten en vaardigheden getest. Hou je van jazzmuziek? Dan is de Jazz Editie in Sittard wellicht iets voor je. Jazz in Sittard is een terugkerend evenement op elke tweede maandag van de maand in het Pitbull Theater. Ten slotte kun je in Hogeveen nog tot en met 16 oktober deelnemen aan de zevendaagse wandelweek genaamd de Afrikaloop. Als tip wil ik wel even meegeven dat het goed is om alvorens van deze uittip gebruik te maken. Om even de specifieke informatie rondom de genoemde activiteit terug te lezen op de website uitzinnig.nl. Daar vind je behalve deze wellicht ook mooie andere uitgaantips. We gaan naar Procol Harum, 1972. Hier is Conquistador.

jaren 60 had deze band uit Engeland, Procol Harum, natuurlijk een groot hit met Why the Shade of Pale en het nummer Homburg. En dit was een latere Conquistador, kwam in 1972. Bekende leden uit de band, die we ook wel eens solo tegenkwamen, zijn natuurlijk Gary Brooker, Matthew Fisher, Robin Trower, David Knights en BJ Wilson. Dit is Eertweg in de Ochtend hier bij Golden Oldies Radio. Zo dadelijk gaan we naar 1959. Traveling Light, Cliff Richard. Good morning.

0: Cliff Richard, anno 1959, Traveling Light. We gaan weer richting 10 uur, dus ik ga er weer een eind aan breien. Time is going fast when you're having fun. Heb je trouwens tips, muzikale tips bijvoorbeeld, een verzoekplaatje of wat dan ook? Je kunt altijd een bijdrage leveren aan dit programma. Het e-mailadres is luut@goldenoldiesradio.nl. Dus dan komt het goed, denk ik. Zometeen om 10 uur is er de Muziekfabriek met Ron van der Steijn. Volgende week maandagochtend om 8 uur spreek ik graag met je af voor een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend. Ik wens je voor straks een fijne dag en nog veel plezier met de rest van de programma's. Ik heb voor jullie dadelijk nog die mooie Duitse van Bata Eli uit 72, Micaela. En een Spaanse deuntje uit 1981 van Juan Pardo. No me hables. Fijne voortzetting van de dag. Dag.
1: De mooiste muziek, de mooiste herinneringen. Golden Oldies Radio.
2: Herinneren ze zich nog aan die?

0: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: om je wederom te begroeten voor een uurtje de Muziekfabriek. Ik ben weer eens flink het archief voor je ingedoken en ik heb weer de nodige liedjes bij elkaar gesprokkeld. En zoals je van me gewend bent, we draaien ze 3 aan 3 en laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
1: Ron van der Steen!
0: En verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Hier zijn de eerste 3, we gaan van start met The Christians en Harvest for the World.
2: Kortom, Ron!

Lekker zomers georiënteerd, deze van Casey en de Sunshine Band. En als de zon niet in jou toe komt, dan laten wij muzikaal de zon voor je schijnen. Dit stond hoog genoteerd in de jaren 80, Give It Up. En Casey had ook nog vele hits in de jaren 70. Daarvoor Dean Sanders, You and I Both. En de spits werd afgebeten door de Christians, Harvest for the World. Zometeen komt hij eraan, de Jukebox Classic. Maar eerst terug naar de jaren 80 met...

0: from long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: Charlotte Black werd geboren in Liverpool op 27 mei 1943 en is een Britse zangeres en televisiepresentatrice. Ze is de enige vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Die haar internationale bekendheid verwierf. Ze is vooral bekend van haar hits Anyone Who Had a Heart, You're My World en You've Lost That Loving Feeling. In 1965 haalde Black het trucje door een grote hit te scoren met een nummer dat zich in de Verenigde Staten al had bewezen. Deze keer deed ze het met You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. Nu moest ze echter het origineel voor laten gaan, want de versie van de Righteous Brothers haalde in februari de eerste plaats. Black's versie kwam tot plaats 2, waardoor zich de unieke situatie voordeed dat hetzelfde nummer in verschillende versies op plaats 1 en 2 stond in de Britse hitlijst. Iets wat later nooit meer is voorgekomen. In 1966 volgde de top 10 hit Love's Just a Broken Heart. In de jaren 80 en 90 presenteerde ze de televisieshows Blind Date en Surprise Surprise voor het Britse ITV. In 1993 had Black voor de laatste maal hitparade succes. Dat jaar kwam haar album Through the Years uit, met onder andere duetten met Cliff Richard, Barry Manilow en Dusty Springfield. Het nummer Through the Years en het duet Heart and Soul met Springfield werden kleine hitjes in de UK. Wij gaan terug naar het jaar 1964. Luister naar Anyone Who Had a Heart van Shiloh Black.

0: Een liedje uit 1964, speciaal voor de 50-plussers. Anyone who had a heart, wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is...

We slingeren lekker door de tijd. We gaan van vrij oud naar vrij recent. Beetje meegeteld. Ja hoor, dit waren weer 3 liedjes achter elkaar. Als laatste uit de jaren 70, The Real Thing en You To Me Are Everything. Dat moet je gewoon eens een keer spontaan tegen je partner zeggen. Volgens mij kan je avond al niet meer stuk. Je wordt er gelijk besloten om samen uit eten te gaan. Hè? En daarvoor zat Danny de Munk van het album Dit Is Mijn Leven, het gelijknamige nummer. En we begonnen met ABC, The Look of Love. We gaan weer 3 liedjes voor je opzetten. Dit was het eerste singeltje voor de Pet Shop Boys in Nederland. En wat zou je denken? Het werd gelijk een hit. Luister nog eens naar West End Girls.

0: Een band die in Nederland is ondergewaardeerd. Ik heb het over Starship. Dit is uit de film Mannequin. Je hoorde Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: De Muziekfabriek.
0: En altijd amusant, tenminste als ze aanwezig is.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Ik heb het over Ilse de Langer en Carousel. En we begonnen met de Pet Shop Boys, Western Girls. Tijd voor Nederlandstalig. Ik heb gedans voor je klaarstaan en in het donker.
3: Als het Nederlands is, en goed, dan hoor je het hier.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, als ik zo vrij mag zijn en van de situatie gebruik of misbruik mag maken.
1: Attentie, speciale aanbieding.
0: Precies, en dat verdient het. Richie en Gaia Jones en Take It Off. Het is tijd voor ons tweede item. Sniff and the Tears is een voormalige Britse rockband uit Londen.
2: Oude lullenplaat.
0: Ze zijn vooral bekend van hun hit The Driver's Seat. Sniff and the Tears werd opgericht in 1974.
2: Oude lullenplaat.
0: En dat geschiedde onder de naam Aces of Moon. Omdat de groep er niet in slaagde een platencontract te sluiten, werd de groep al snel weer opgeheven. Toen de drummer enkele jaren later nog eens naar het demobandje luisterde, haalde hij zanger Paul Roberts, die inmiddels kunstenaar in Frankrijk is geworden, over om opnieuw een band te beginnen. In de zomer van 1978 kreeg de groep een platencontract aangeboden. Het nummer The Driver's Seat was een grote hit in 1980 in onder meer de Verenigde Staten, Australië en in Nederland. Hierna ging het bergafwaarts met de groep. Ze scoorde in Nederland nog een kleine hit met One Love, dat in 1980 de 34ste positie haalde in de top 40. In 1991 werd het nummer The Driver's Seat opnieuw uitgebracht, nadat het te horen was in een tv-commercial voor een audioreclame. En ditmaal haalde het nummer de nummer 1 positie. Luister nog

0: 1980 en 1991.
1: De Muziekfabriek.
0: Fijn om deze nog eens gehoord te hebben van Sniff in the Tears.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog Kadans in het donker. Gevolgd door het hele lekkere dansnummer van Richie en Kaya Jones. Take It Off. Nou ja, goed. Het klinkt weer als een uitdaging. Ik heb nog een tweetal deuntjes voor te gaan. Waaronder die van Treintje Oosterhuis. Ain't Nothing Like The Real Thing. Gevolgd door Lionel Richie met Penny Lover. Wil je nog een oude lulplaat aanvragen? Doe dat via de website www.ronvandesteen.nl.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen.

nieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

inderdaad, een goed gesprek is nooit weg. Lou Rawls in 1979, Sit Down and Talk to Me. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

stuk van de LP. CD's hadden we nog niet in de jaren 70. Stuart and Mike Stuff, Alden Bishop en Dave Edmunds kwam voorbij. Met Girl Stuck was het niet in 1979. Ja. Dit is de 70's Show, dames en heren. Ik hoop dat u een prettige dag heeft. En terug naar 1975. Hier is Johnny Mathis. I'm stoned in love with you.

Stalin Vocal Band. Die waren het de afgelopen minuten uit 1977. Heel, heel rock and roll in de 70s show met The Liberation of Man. You're my number one.

broers Rob en Fred. Oftewel Bolland en Bolland in 1972. Oelala. In de 70's show. Terug naar 1972. De Faces met zanger Rod Stewart. Onlangs voor de zesde keer vader geworden, heb ik laten vertellen. Stay with me.

Of het een goed weenjaar was, 1977. Geen flauw idee, dames en heren, maar wel een goed jaar voor de disco in ieder geval. Kerry Lucas, 1977. En I Gotta Keep Dancing in de 70's Show met Ray Parkman Jr. en Radio. Jack en Jill.

Olympische Spelen in gedachten? Of was het misschien toch iets meer privé? Jackie DeShannon. Een liedje in Amerika in 1977. Don't let a flame burn out in the 70s show. Met een hit nu uit 1976 voor Orleans. Still the one.

1975, Polly Brown en Going Up in a Puff of Smoke in de 70's Show. In 1978 hadden de Talking Heads vier heren uit New York een grote hit met Psycho Killer. Dit is een live uitvoering. Welke jaren weet ik niet precies. Maar wel eens leuk om dit eens te laten horen. Psycho Killer.

0: Yeah. Give them a big hand. Uit New York is het al de Talking Heads, stem van David Byrne en Psycho Killer. En tot slot het uur. En hier dat 1977 voor de Bar Case. Too Hot to Stop. Graag tot een volgende gelegenheid.
1: And that's all, folks.
2: Honey, now you've lied to me just once too often. I'm through with you, so goodbye.
3: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde

0: vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing. Zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken.
1: Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon. Lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

De opener van de maandagaflevering van Lunchroom. Hartelijk welkom. Nee, niet meer op donderdag. Dat is wel een beetje jammer. Maar voortaan op zondag en maandag. Tussen 12 en 2. 2 uur lang Lunchroom. En ik mag dat presenteren voor jou hier op Golden Oldies Radio. Met vandaag 3 platen uit 1968. En we gaan terug naar 1979.

Johnny Cash die komt ook 4 keer langs. 2 dubbelplaten van Johnny Cash. Wil je nog meer? En wat dacht je van de Bee Gees? Ik heb een bericht voor je. I gotta get a message to you. De broertjes Gibb.

0: bijpraten, Harry. Ray Charles en Yesterday. Gisteren hoorde je, zoals altijd op zondag, twee Beatle-platen. Volgende week zijn ze weer terug. The Fab Four. Dit is een cover. En wat voor een.
1: Een hecht team. Eén passie. En alleen de beste muziek.

0: Jouw muziek, jouw herinneringen, jouw station.
1: En het is een eer om daar onderdeel van te mogen zijn, van dat hechte team. Ik heb Sol voor je uitgezocht. Glyphs Knight zometeen en haar Pits. Maar eerst de Spinners, Working My Way Back.

0: The Golden Years of Love. Lunchroom.
1: Van 73 naar 93. Dit is Vera, man. Je krijgt nog één kans. Laatste kans waarschijnlijk. Ja.
2: Nog

0: best classic hits.
1: Song after song. All hit music.
2: De dag van vandaag.
3: De hits van destijds.
4: We gaan weer terug naar oktober 1979. Ja, 47 jaar terug. Week 42. Was de periode dat de disco-rage die liep op zijn laatste benen. Synthpop, new wave en postpunk braken door voor het grote publiek. Michael Jackson, we draaiden hem gisteren, bereikte de nummer 1 positie in Billboard. Het markeerde zijn definitieve doorbraak. Mede geantameerd door Quincy Jones. Die maakte eigenlijk het geluid van de King of the Pop. En de eerste synthpop-hits bereikten de hitparade. Synthpop, electro, hoe je het ook maar noemen wil. Zoals The Bugles. Een video killed the radio star. Op 20 oktober 1979 bereikte deze hit de eerste plaats in de UK Singles Chart. Zou 2 jaar later historie schrijven als eerste videoclip op MTV.

0: heerlijke rampenstampmuziek van Status Quo. Whatever You Want, terug te vinden in de hitlijst van 47 jaar geleden. We hebben het over de week 42. Oktober 1979. In die maand kwam het album Eat to the Beat uit van Blondie. Onder meer de hits Dreaming en Atomic. Bijzonder aan het album was dat Blondie voor alle nummers op de plaat een videoclip opnam. Dat was nog nooit gebeurd.
1: The Golden Standard of Music.
2: All Gold Retold. Retro Music.
0: Geschreven door Debbie Harry herself. Samen met keyboardspeler Jimmy Destri. Die nam samen met Mike Chapman de productie voor zijn rekening. Werd pas begin 1980 uitgebracht als single, maar wel op het album E to the Beat. Zou lijstaanvoerder worden in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland 29. Later zou het een hele grote hit worden voor A

0: Sapristi.
1: Is bijzonder, hè? Dries van Acht.
0: Wis en waarachtig.
2: Golden Oldies Radio.
1: Het rubberen Robbie hoor je. Katwijkse feestband. Ben met cadeautje.
2: Golden Oldies Radio.
1: Zo, A Thing Called Love. Maar eerst A Ring of Fire.
2: Golden Oldies.
1: Johnny Cash.
3: Spin.

0: Black, Johnny Cash. Straks na 1 uur nog 2 nummers van Johnny.
1: Je luistert naar Lunchroom met Henry Valk.
0: Met Willie Nelson. Ja, samen met Shania Twain. Blue Eyes, Crying in the Rain.

Willie Nelson, Shania Twain. Gisteren draaide ik een verzoekje. Nummer van Willie Nelson. Gisteravond luisterde ik nog eens naar wat muziek van Willie. Toen kwam ik dit nummer tegen. Trouwens, als jij een verzoekje hebt, ik noem even het telefoonnummer. Kun je naar WhatsAppen of een Messenger bericht sturen. Telefoonnummer 06-414-382-98. Zal ik het nog een keer herhalen? Vooruit dan. 06-414-382-98.

In 1977 had de Nederlandse groep Windjammer een bescheiden hit met Harbor Light. Dat is de afsluiter van dit uur. Ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk een windjammer? Nou, dat is een grote houten of misschien zelfs wel stalen zeilboot. Werd gebruikt vanaf 1880 voor vervoer over grote afstanden. Dat weet je dan ook weer, hè? Mooie afsluiter van het uur, hoor. Ik zie je aan de andere kant van 1 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigt een reorganisatie aan, waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Daar gaan we! Een nieuw uur vol gouden hits.

Didi BMT. Beter gezegd, Dave D, Dozy, Biki, Mick en Tits. Hun achtste hit was dit alweer in 1968. In 2 jaar tijd. Last Night in Soho.

de titeltrack van de Nederlandse speelfilm De Scheepsjongens van Bontekoe. Terug naar 2007. Nick en Simon, pak maar mijn hand. Staat ook op een tweede studioalbum. Vandaag bereikte destijds de bovenste beste plaats in de Nederlandse hitparades.

ook alweer 19 jaar terug, zeg. Ja, wat gaat de tijd snel. We worden oud, hè? Dobby Gray dan. Een mix van country, soul en soft rock. Drift away.

Billy Paul. We know, they know. Lounge soul. Smooth soul, zo mag je het ook noemen. In ieder geval uit de Philly soulhoek. Time.

0: A lady said, "Why, you're Johnny Cash." I said, "No, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York." Well, I don't pay any income tax. You don't pay tax on money you steal. You ought to catch that Johnny Chicken Show.
1: Johnny Chicken Show.
0: Chicken in black.
1: Chicken is black. Heb je geluisterd naar de tekst? Zo niet, dan moet je toch nog eens naluisteren, hoor. Of zal ik hem volgende week nog eens draaien, deze song? Kun je nog eens luisteren? Is een hele leuke tekst, hoor. Echt geen oude meuk, trouwens. Johnny Cash. Oude meuk.

0: De dag van vandaag.
1: De hits van destijds.
2: We gaan weer terug naar 1979. Week 42 van 1979. De NOS startte experimenteel met teletext. Was helemaal nieuw toen. Panama-kanaal, begin oktober werd dat ontsloten, overgedragen aan de Verenigde Staten. VisiCalc werd geïntroduceerd. Dat was de allereerste spreadsheet, programma voor de PC. Specifiek voor de Apple II. Voor velen een reden om dit dure apparaat, die Apple II, aan te schaffen. Vanaf 3000 gulden, de goedkoopste. In de tipparade, op 2, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

0: Old Gold Retold. Golden Oldies Radio.
1: Terug naar 1970. Dit is Andy Williams. Kwam niet verder dan de tipparade. En dat is zo jammer. It's so easy.

0: Check nou zelf, hè. 1964, oh zo lekker voorbij je boterham. Dusty Springfield, Wishing and Hoping.
1: Golden Oldies Radio.
2: Onze speurtocht in de krochten van het hitverleden.
3: Op zoek naar verborgen pareltjes en vergeten goudklompjes.
0: Ik was eens aan het grasduinen in de lijsten van oktober 1979. Helemaal bovenaan de Billboard hitlijst, de Amerikaanse top 100, nummer van Robert John. We kennen zijn naam hier in Nederland niet zo goed, maar in Amerika kennen ze hem wel hoor. Hij had een hele lange loopbaan. 12 jaar, 1958, had hij zijn eerste kleine hit met de White Bucks and Saddle Shoes. 71-72 scoorde hij een top 3 hit met The Lion Sleeps Tonight. Zijn uitvoering van dat o zo bekende nummer. Robert John.

Kathy Austin and James Ingram. ...1983. We gaan nog een aantal jaren later zo meteen met de uitsmijter. Die is namelijk van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. En dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar Lunchroom is wel over, hoor. Het zit erop voor vandaag, voor deze maandag. Het goede nieuws is dat ik er zondag weer ben. Op de vernieuwde zondag hier op Golden Oldies Radio. Dus het 12 en 2 met dan muziek uit 1965. Wauw. En niet alleen dat, hè. Zondag hebben we in het eerste uur natuurlijk ook weer twee platen uit de jaren 50. En in het tweede uur een dubbel draai, een twin spin, een dubbel belegde boterham van

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt de Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij zwakke tot matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

de kop is er weer af. Goedemiddag, wat leuk dat je erbij bent. Het is maandagmiddag en je luistert naar Golden Oldies Radio. Mijn naam is Rob van Dijk en de komende twee uur neem ik je mee naar de mooiste muzikale herinneringen uit de jaren 60, 70, 80, 90 en de Zero's. Mijn eerste was afkomstig van Alphabeat met Fascination. Maar eerst nog even dankzij aan Henry Valk. Die zat hiervoor met de lunchroom tussen 12 en 2 uur. Heel veel lekkere muziek heb ik voor jou. Ik heb om 2:30 en om 3:30 heb ik weer de nieuwe supertip. Uiteraard uitgekozen door Edwin Simonis. De Gouden Greep bestaat uit één thema. Dat is in dit geval koffie. Een van mijn favoriete dranken trouwens. En het Gouden Nieuws, daarmee neem ik je mee terug naar het jaar 1966.

houden. Want met deze platen is stilzitten best lastig. En vol zingen, ach, zolang je er zelf maar zie in hebt. Zoals deze van Tavares uit 1976 met Having Must Be Missing an Angel. En daarvoor was er nog de Pet Shop Boys met Suburbia. En dit is Starship uit 1986. Op Golders Oldies Radio.

Stevie Nicks. Je weet wel, een van die twee vrouwen uit de groep Fleetwood Mac scoorde in 1989 een aardige hit met Rooms on Fire. Taylor Swift heeft naar schatting een vermogen van ongeveer 2 miljard dollar, ongeveer 1,8 tot 2 miljard euro, waarmee ze een van de rijkste muzikanten ter wereld is. Hier is ze met New Romantics.

een lekkere muziek, hè? Op deze maandagmiddag, ja. Daar word je toch vrolijk van, althans. Ik wil hoor. De nieuwe single van The Strike hoorde je hier in de Rob Schouderuurtjes. Met de Backslide. En hij gaat ook niet vervelen bij mij. Nederlands fabrikaat nu. Op Golden Oldies Radio. Spinvis.

Split Hands uit 84 met Message to My Girl. Zo dadelijk Sven van Zweden.

0: Sven van Zweden, Suburbian Waifu Dia.
1: De gouden greep.
0: In de Gouden Greep beginnen we vanmiddag eens rustig met een lekkere kop koffie. Want zeg nou zelf, er zijn van die momenten waarop een kop koffie gewoon precies is wat je nodig hebt. 'S Morgens om wakker te worden, 's middags tijdens een kleine pauze of gewoon gezellig met iemand aan de keukentafel. En natuurlijk hebben we ook in de muziek heel wat koffie gevonden. We beginnen wel heel ver terug. Uit 1940 komt een heerlijke klassieker waarin koffie zelf een hoofdrol speelt. Zet de koffie maar vast klaar. De Inkspots met Java Jive. Koffie hoort natuurlijk niet alleen bij de ochtend. Ook 's avonds kan een kop koffie heerlijk zijn. En soms zit er zelf een heel verhaal achter dat kopje koffie. We maken een flinke sprong vooruit naar 1982. Squeeze, black coffee in bed. En we blijven nog even gezellig zitten, want onze laatste koffiestop brengt ons naar een klein restaurantje. Een tafeltje, een kop koffie en ondertussen gebeurt er van alles om je heen. Je kent het misschien wel. Lekker zitten, mensen kijken en gewoon genieten van het moment. Uit 1987, Vega met Tom's Dinner. Maar we beginnen eerst met de Inkspots.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam op het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij zwakke tot matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

die al vanaf het eerste moment. Maar het kan ook zomaar zijn dat je net bent ingeschakeld. In beide gevallen zeg ik van harte welkom. Ik ben Rob van Dijk en ik maak er graag samen met jou een gezellige maandagmiddag van. Met mooie muziek, fijne herinneringen en natuurlijk heel veel gouden ouwe. Ik ben het tweede uur begonnen met Talk Talk. Life what you make it. En dit is uit 82, Doosje Lager.

periode One Tune in Rob's Ruurtjes. Dance All Days. En daarvoor was er nog Toontje Lager met Net Als In De Film. Straks om 3:30 voor de tweede achtereen volgende maal de supertip. En met het gouden nieuws ga ik terug naar 1966. Hier is Time Bandex.

Hilversum 3, hè? Programma De Avondspits. En ik meen me nog te kunnen herinneren dat dat een steunpak is geweest. Ik heb het over Lindisfarne. En Run From Home. En daarvoor hoorde je nog Todd Rundgren met Sleep. En die heeft de hulp ingeroepen van Joe Walls. En die kennen we weer van de Eagles, ja. Straks weer de supertip. Geen steunpak, de supertip. Maar nu eerst, Take That.

zeg nou zelf, is dit geen lekkere plaat voor deze maandagmiddag? Een nieuwe single van Take That. Ja, een boyband die in de jaren 80 de ene hit na de andere scoorde. En toen was het de hele tijd stil. En nu komen ze met Dreamers. En wie weet wordt het wat.

0: 1975.
1: Komt dit plaatje vandaan van Natalie Cole in de Rotschouderuurtjes met This Will Be.
2: Het Gouden Nieuws.
1: We gaan terug naar het jaar 1966. Een jaar waarin Nederland getuige was van een bijzonder gebeurtenis in het Koningshuis. Op 10 maart 1966 trouwde prinses Beatrix in Amsterdam met Klaus von Amsberg. Het huwelijk trok veel internationale aandacht, maar tijdens de rijtour door de hoofdstad ontstond er onrust en werd er een rookbom gegooid bij de Gouden Koets. De beelden gingen de hele wereld over. Een gebeurtenis die Nederland nog lang zal bijblijven. Uit datzelfde jaar kwam een wereldhit die de jaren 60 prachtig samenvat. De Beat Boys met Good.

0: Whitney Houston. Uit 2009 hoorde je. En Rob Schouderuurtjes. Met I Look To You. Straks Kit naar Roy en Justin Bieber.
1: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

deze dateert uit 1997. En sinds hoorde je in Golden Oldies Radio I Want You Back. En daarvoor was het nog The Kid LAROI en Justin Bieber met Stay. Ik heb een huishoudelijke tip voor je. Met een lekkere plaat op de radio gaat het strijken, stoppen en opruimen een stuk sneller. Of dat het wetenschappelijk bewezen is? Nee hoor. Maar het voelt wel zo. Hier is Björk en Play That.

Deze is afkomstig van New York City. I'm doing fine now. Het zit erop. Straks hoor je Thea van Gameren. En geloof me, stilzitten wordt lastig. Want tussen 4 en 6 gaat de dag eraf met de zwingende hitmiddag. Dus Theo, zet die platen maar klaar. En zorg dat de buren niet gaan klagen. Ik hoop dat je een beetje naar je zin hebt gehad. En je kan reageren via contact@goldenoldiesradio.nl. Ik wens je voor de rest een hele fijne voortzetting van deze middag. En vooral blijf luisteren naar Golden Oldies Radio. Want we zijn met een nieuwe programmering van start gegaan. En geloof me, dat ziet er echt heel goed uit. Dus blijf erbij. Veel plezier erbij. Ik ga eruit met Boston. More than a feeling. Tot volgende week. Hoi.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij zwakke tot matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Voor vrienden, door vrienden. Golden Oldies Radio. Amigo Rob, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur. Een lekker begin vandaag. Black Slade uit de jaren 80. Amigo.
1: De R zit weer in de maand. De R van rukwinden. Razende storm en rillen van de kou. De druipende R van regen en boerenkool met de R van rookworst. In de donkere dagen van het jaar voel je je wel eens een beetje alleen en verlaten. Denk dan aan de R van radio. Druk in die knop en je hebt de swingende hitmiddag.

0: I wanna be the only one.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms moet je gokken.

tijdens het theekransje van roddelende vriendinnen. De mancavefeestjes van oudere mannen die denken dat ze nog jong zijn. En zelfs in het bejaardentehuis. Overal staat er

0: Zou hij helemaal gekrodderd in de sprint. Frank Sinatra op Golden Oldies Radio. We zijn er op DHB Plus te beluisteren, de regio Rotterdam, online in de gehele wereld. En wij geven jou dag en nacht alleen maar de allerbeste platen uit de verleden.
1: Theo, waar staan de files op dit moment?
0: Ik ga jou vertellen waar de files staan in de regio Rotterdam. Die staan vooral op de A15 en de A16. Daar is de wachttijd, de extra tijd, zo'n 45 minuten als je in die video...

0: naar boven kijken. Naar die mooie lucht. Een beetje wolkjes nu op dit moment in Rotterdam. Maar het is droog. The Eye in the Sky, die is mooi vandaag. The Alan Parsons Project.
1: De swingende hitmiddag. 5 Sterren Radio.
2: 3 platen uit de Lage Landen.

0: CC hoorde jij op jouw eigen Golden Oldies Radio.
1: Theo van Gameren, een van de winnaars op Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat ben ik dus. En wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. En die swingende hitmiddag is er iedere maandag tussen 4 en 6 uur.
2: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag, precies. In 1997

0: voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper, hits in de swingende hitmiddag.
1: Dit is de swingende hitmiddag via DAB+, in Zuid-Holland en Zeeland op Golden Oldies Radio.

0: vermoorden. De Talking Heads, die zongen de jaren 80 al over. Klein, bescheiden hitje in Nederland voor hun en Nederland.
1: Hey Theo, wat zie je nu op de verkeersmonitor?
0: Nou, als ik kijk op die monitor, dan zie ik files op de A15, de A16 en de A27. En de extra tijd kan oplopen tot zo'n 45 minuten.
1: Droom heerlijk.

muziek met een verhaal. Misschien is jouw verhaal wel bij deze plaat dat je op een vakantie aan het zat. Ook zomer, met dat er toch een onweer bij over dat eiland heen kwam. Dat het ging onweren. Dat het ging donderen. Thunder Island. Uit de jaren 70. Jay Ferguson. En daarvoor hoorde je de zwijmeldruim van dit uur. R.E.M. Everybody Hurts.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarop morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

storm en rillen van de kou. De druipende R van regen en boerenkool met de R van rookworst. In de donkere dagen van het jaar voel je je wel eens een beetje alleen en verlaten. Denk dan aan de R van radio. Druk in die knop en je hebt de swingende hitmiddag.

0: zusjes Mel en Kim Appleby. Een leuke plaat uit de jaren 80. That's the way it is.
1: Wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan de dwaas.
0: Hallo, mijn naam is Theo.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
0: Dit is de swingende hitmiddag via DAB+, in Zuid-Holland en Zeeland op Golden Oldies Radio.

0: ja, midden jaren 80. De tijd van de radiopiraten. En deze plaat wordt heel vaak gebruikt om de sound processing af te stellen. Echt zo'n lekker plaatje. Rick James hoorde je met Glow. En je hoort hem op Golden Oldies Radio, DW Plus en online in de gehele wereld.
1: Wat gebeurt jij vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in het verleden. In 1492 bereikte Columbus

0: Radio. Freddie Mercury en Queen hoorde jij in de swingende hitmiddag. Jouw eigen swingende hitmiddag. En die kan je beluisteren via DAB+. In Zuid-Holland, Zeeland en delen van Noord-Holland. En online in de gehele wereld. www.radio. Nee, www.bondenondies.radio. Het is maar dat je het weet. Het zijn van die kleine dingen.
1: Hey Theo, wat zie je nu op de verkeersmonitor?
0: Nou, kijk ik naar de verkeersmonitor. Bijna 6 uur zien we nog steeds files op de A15 en de A16. De extra tijd kan oplopen tot zo'n 15 minuten.
1: Theo van Gameren, een van de winnaars op Golden Oldies Radio.

maanden voorwaardelijk wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd een jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gal & Gal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: een van de betere classics uit begin jaren 70. De Engelse band met de naam Georgie, met dank aan collega Theo uiteraard.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij het.

geluid van drie broers afkomstig uit Australië. Barry, Robin en Maurice. Bee Gees. En een van de betere songs die ze ooit maakten. Ohio uit de midden.

0: shoot in a stupid ass way.
1: Een van de klassiekers uit de Flower Power, hè? Scott Walker. En het verhaal over Jackie. Eens even kijken. Na 7 uur Dick Bakker. En om 9 uur Jack Jackie ook. Ik heb nog een mooie classic voor je uit de jaren 70.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen

Doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebit werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Street Fighting Man uit 1968 hier bij Golden Oldies Radio. Ja, het is weer Music Memory Time. En ja, we hebben een lekkere muziek voor je. En ken je dit nog? Dat was van Trolls Poster. Ja, met Tom Mulder, God hebben zijn ziel. We gaan het draaien. Nou, ik heb straks Katie Melua voor je en ook The Course. En die ik nu voor je klaar heb staan is een hele leuke uit 1982. En dat is Spargo. Een beetje kriebelhoest. Nou, kan gebeuren natuurlijk. Hip, hap, hop. Nou, van happen hou ik wel. Ik heb trouwens net met mijn eten op, dus ja, een tijdje. Goed, en ik heb dat ook live meegemaakt. Stond er 3 meter van ze af met Gillian Jackson. Ja.

Corrs uit 2001 met Would You Be Happier. Jazeker, dat zijn we wel natuurlijk, hè. En deze is ook mooi. Ik heb hem wel eens vaker gedraaid hier in Music Memories. Katie Melua en 9 Million Bicycles. Hoeveel meter zou dat zijn? Hoeveel kilometer als je ze achter elkaar zet? Nou, dat weet ik niet, maar reken dat maar uit. Ik ga het niet doen, want dat is me te veel werk trouwens.

Ja, het waren nog eens tijden 1974 met de Dynamite hier van Mud op Golden Oldies Radio. Ken je deze nog? Uit 1966. It's My Life. Toen kreeg ik mijn allereerste transistorradiootje. Zo'n klein dingetje met zo'n zenderknopje. En daar kon ik aan draaien, ja. Toen zat ik nog op school. Kun je nagaan. Dat is al een hele lang geleden. Het is nog steeds Music Memories. Tot 9 uur natuurlijk.

lekker is dit, hè? Ja, ja, live van de Hell Freeze Over DVD. Die was, dat beeld was zo mooi, hebben ze me verteld, dat je kon de plectrum op de snaren kon je zien. Hè? En ook het Dolby Surround geluid was erbij, is in remastered in 2018. Dus we gaan eventjes naar 1971. En dat was een ex-Hilversum 3 troetelschijf. Schijf. Is nooit een echte hit geweest. Het is Jack Arenda van Lelystad. En dit is New Music Memories.

ja. Prachtig. Keen uit 2005 met Band & Break hier op Golden Oldies Radio. Dit is Music Memories en ik heb nou iets leuks. Dat moet je eens even horen. Dat is Whatever You Want van Status Quo. Een akoestische versie en die komt van Stripped en Stripped Bars of zoiets. Een van een leuk album. En ik dacht, nou, dit moet ik even draaien. De eerste keer wat anders dan de originele single versie. En straks nog Boston en Led Zeppelin voor je onderweg.

Nou, dat is voor die tijd wel heftig hoor. Uit 1971, de Immigrant Song. En er is iemand die me belt, maar dat kan even niet. Dus ik ga even een plaatje draaien nog. Boston met Hits a Ride.

En zoals te doen gebruikelijk in de Music Memories hebben we weer een Fab Four. En dat is een hele mooie, want er is een nieuwe box van de Beatles uit. De 60th Anniversary Rubber Soul Box. De eerste cd is normaal Rubber Soul. De tweede zijn outtakes en demo's. Daar ga ik ook wat van draaien. De derde is een mono versie van de Rubber Soul. En de vierde is een US version. Dus je kunt je hart ophalen als Beatle fan. Wat ga ik draaien? De second version of I'm Looking Through You. Gezongen door Paul McCartney. En het is take 3. En George Harrison die zit aardig wat te pielen met zijn intro. Want die komt er niet helemaal uit. Luister zelf maar. 3,

0: not say, did I make a mistake there, not do two solos? Did I not do two
1: ja,
0: solos?
1: Ja, fantastisch. I'm Looking Through You, de tweede versie. De eerste die begon met klappen, hè. Dat zijn wel bootlegs, daar staat het allemaal op. Maar dit is dan officieel. We gaan eventjes naar 1981 met Eyes of Jenny. En ik kreeg telefoon, sorry, ja, dat kan gebeuren tijdens de uitzending. Want volgende week heb ik een leuk weekend. Dus nou, Hans Vermeulen die zingt hem.

Rusty bij 2005 met Out of My Bed. Ga mijn nest uit. Ja, ik dacht, het kan gebeuren. En dit is een hele mooie 1967 T-set met Don't You Leave. En Joost Draai, die zat er ook nog in met koeien.

Ja, ja, ja, ja. Peter Tetro en zijn friends met T-shirt met dinges. Hoe heet het? Don't You Leave uit 1967. We gaan eruit met Love Unlimited Orkest. Dat was Barry White, die leidde dat orkest. Heeft zelf ook nog een aantal hits gehad met Rhapsody in White. Ik neem een bak koffie, doe dat zelf ook en dan ben ik straks weer terug. En dan gaan we nog weer een lekker uurtje muziek draaien. Dus tot zo.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 25% van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden

Ah, lekker hoor. Goedenavond. En nog, misschien weer een bak koffie gepakt. Dit is deel 2 van Music Memories. En je hoort Billy Preston. Hij overleed in 2006. En ten gevolge van wat verschillende dingen. Hartproblemen met hartstakje en nierfalen had hij. En was in coma geraakt. En hij is 59 jaar geworden. Jammer, hè? Want wel een hele goede toetsenist ook. Heeft ook bij de Beatles gespeeld en zo. Wat heb ik straks voor je? Crowded House en Doobie Brothers. En nu een hele fraaie, dat is Ben Lee met Catch My Disease. Nou, dat liever niet, maar ik blijf wel liever gezond trouwens. En we gaan gewoon lekkere platen draaien tot 9 uur. Want de tijd gaat snel, dus een beetje opschieten. Anders komen we aan de dingen toe, hè?

De Doobie Brothers en Doctor. Ja, fantastisch. We gaan even wat rustiger aan. Uit hetzelfde jaar. En dat is Into Temptation of Crowded House. Ik vind dat een van de allermooiste die gemaakt hebben. Even de microfoon een beetje goed voor me zetten, hoor. Anders dan, dat ben ik niet te verstaan. En dat kan natuurlijk niet op de radio.

album staat lekker, hè? Chance for a Lifetime uit 1976 van Kayak hier op Golden Oldies Radio. En ja, dit was de albumversie, dat dan ook wel. En deze is ook lekker uit 66, 10 jaar terug. En ja, voor de hele oude die weten dat nog wel. Twice as much. En true story, het ware verhaal. Dus ja, een leuk fantasieverhaal volgens mij. Maar goed, ik kan me die plaat nog herinneren. Ja, dat maakte indruk. Waarom, dat weet ik niet. Ik zat er nog op school. Dat was toen een jaar of 12, 13 of zo. Nou, dan kun je wel uitrekenen hoe oud ik ongeveer ben, hè.

Telegram Sam uit 1972 van T-Rex hier op Golden Oldies Radio. Ik heb nou iets heel bijzonders uit 2014. Ja, ik kwam het tegen. Dat is Michael Jackson. En als je het hoort, denk je, hey, dat zijn American with a Horse with No Name. Maar dit heet dan A Place with No Name. Ik vind het een beetje typisch. Ik ga toch eens even uitzoeken wat dat nou precies is. We hebben zich vreselijk vergist. Gewoon jatwerk. Hier hoor maar. Ja, ook dat hoor je bij Golden Oldies Radio. Want ja, de waarheid moet verteld worden natuurlijk. Hè? Ik kom er nog wel achter. En natuurlijk luister je naar Music Memories. Nog steeds tot 9 uur.

Golden Oldies Radio met The Animals. Ach, Animals, Small Faces. Ja, maar met de hart van vol, ze loopt de mond van vol over. En Or All Nothing. Ik weet nog wel dat een maatje van mij, die kreeg die plaat. We gaan eventjes verder met een hele mooie van Bluff. En voordat ik al gezegd, we hebben nog Little Feat onderweg en ook nog One Direction. En ik vind deze een van de beste die ze ooit gemaakt hebben. We reisden toen het land rond. Hadden een album gemaakt met allemaal verschillende bands. En dit is er eentje met Kodo.

Ja, ja, One Direction en Midnight Memories. Ja, het is maar waar je zin aan hebt. Dit is Golden Oldies Radio met Music Memories. Dus schiet alweer op. Nog een aantal platen en dan is het ook wel lekker. Dit is een hele mooie van Little Feat. En dat is Long Distance Love. Hoor je nergens? Maar bij Golden Oldies Radio draaien dat gewoon wel. Omdat het gewoon een hele goede band was. En misschien nog wel is. En ja, dat is gewoon een mooi nummer. Ik heb het nog nooit zo vaak gedraaid. Dus ja, één keer moet de eerste keer zijn natuurlijk. Hè. Dit is nog steeds Music Memories.

Ja, ja, dat was Bonnie Raitt. Wie is er Raitt? Bonnie Raitt en Thing Called Love. Ken hem ook van John Hyatt trouwens. En die kwam uit 19, moet ik even kijken, 90. Dit is ook lekker, Lena Lovitch. A lucky number. Nou, ja, loterij. Loterij natuurlijk, hè, ja.

dat waren nog eens tijden 1965 van de Yardbirds en For Your Love. We gaan de ene laatste draaien. Dat is wel een hele leuke van Vitesse uit 1984. Die kennen we nog van Rosalind en ook nog van What You Need Is A Rock'n'Roll Band. En een beetje zomersplaatje Vanity Islands. Ja, en nou goed, dat is wel leuk. Herman Boeij was drummer en ook zanger. En je luistert nog steeds naar Music Memories of Golden Oldies Radio. En na één laatste plaat is het volgende week weer de beurt van de Mario.

Hij was niet zo'n grote hit hoor, dat nee, dat echt niet. Herman Boeien met Vitesse, 1984, hier op Golden Oldies Radio. We gaan eruit. Ja. Ja, dat is, ja, dat is Michel Jarre Jacques. Nee, Michel, moet even kijken hoor. Jean-Michel Jarre en Equinox Part 5. Dus er zijn nog vier parts voor. Ja, dat zou ik ook niet weten. Hé, ik heb weer leuk gevonden. Jij ook, hoop ik. En volgende week ben ik terug met onze... Zijn wij weer terug met Monday Night Experience. En natuurlijk ook Music Memories. En aan het eind van de maand is er weer een Rockabilly Jukebox. Maar dat duurt nog wel eventjes, want we zitten net in oktober, hè. Dat is trouwens kloten weer van de week. Maar goed, dat is weer wat anders. Hey, wat mij betreft tot volgende week. En straks nog Jack Jackie met goudmerk met hits uit lang vervlogen tijden. En dan, ja, dan hoor je mij volgende week wel weer. Hoi!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

Prachtige plaat. Are You Speedwagon? En Take It On The Run. Ik moet even kijken in welk jaar dat kwam. Want dat zit ik, kan er allemaal aan. Oh ja, uit 81 alweer. Wat heb ik straks voor je? De Connells. U2 en de Connells hier bij Jackie. Hoor. Want Jack is zijn studio is plat. Wel een beetje vervelend, maar goed, we nemen het over van hem. Misschien dat volgende week Tony het eventjes kan doen. En dan komt het wel goed. Ik heb een nieuw DJ-programma. Dus of het allemaal goed gaat, ja, dat zal vast wel. Nu Wes met Alana. Hij was een aardige grote hit hoor. En ja, ik vond het wel een aardig plaatje. Het was in even 98. Ja, kun je nagaan. En zo lang is het alweer geleden. Goh, alweer 28 jaar, beste mensen.

ze er mooi of niet? U2 met Walk On uit 2000 hier bij Golden Oldies Radio. Ik zei al, Jack heeft dat probleem met zijn studio. En, dus ik zeg, nou, ik los dat wel op. En dan zou je deze bijvoorbeeld ook kunnen horen uit 1995. Dat zijn de Connells uit 74-75. En ik heb een nieuw DJ-programma en het werkt verdomd leuk. Ja, dat moet ik echt, ja, ik vind het geweldig. Goed, Jack, maak je geen zorgen. Het komt vanzelf wel als je een nieuwe mengtafel weer komt in november.

Won't Get Fooled Again uit 1971 van de Who. Fantastisch. Jullie, we gaan eventjes verder met een hele lekkere uit 1967. Ja, ik vond het ook wel leuk. Groovin' van de New Rascals. Die hoor je nooit. Bij Golden Oldies Radio hoor je het. En zeker bij Jack Jackie O met hits uit lang vervlogen tijden.

zoals je weet is Kurt Cobain heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Triest natuurlijk. Hij was geloof ik 27. In 1990 kwam dit nummer uit Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Hier had ik even zin in, maar deze. Ja, dat is De Mol. En ik heb net een album binnen, dat heet ook De Mol, daar staat dit ook op, Fred Astaire. En die hebben heel veel dames gehad, heel veel zangeressen. Of ze hebben ze versleten, of ze zijn door oneenigheid weggegaan, dat weet ik eigenlijk niet. Je luistert nog steeds naar Jack Jackio, die is nog steeds werkeloos, want de tafel is kapot. Nou, meid, ik zou zeggen, gaan we zingen.

dan te bedenken dat die band een gelegenheidsformatie was. Tom Petty zat erin, Jeff Lynne zat erin, Roy Orbison, George Harrison en Bob Dylan. Samen met de Traveling Wilburys uit 1990 met Handle Me With Care. En George Harrison en Roy die zongen dat. Ja, toch een leuke band. Ze zijn in een soort woonkamer, hebben ze een studiootje gebouwd en zo. Golden Oldies Radio en dit is een hele lekkere. En dat doet me denken aan mijn eerste vriendinnetje. Ja, dat was niet zo best. Dat is uitgegaan. Ja, op 16-jarige leeftijd kan dat natuurlijk gebeuren. Maar ze zeggen altijd, de eerste is altijd, dat doet altijd het meeste zeer. Nou, dat is ook wel zo. Nou, dan maar eventjes The Walkers met There's No Breezes on the Corner. Of zoiets. Even kijken hoor, hoe heet dat ding? Want Walkers. There's No More Corn on the Breezes. Ik draai het net om. Voei toch. En we schieten alweer aardig op. Weer zo'n beetje halverwege, dus ja... En Jackie, joh, maak je geen zorgen. Die studio die komt heus wel weer in orde. En dan gaan we dat groots vieren. Ja, vooruit dan maar. Walkers die staan al klaar en die gaan nou eventjes wat voor je zingen. Hey.

White Lion uit 1990 met Stand Up and Cry for Freedom. En het is nog altijd maar waar. Hè? Het is, ja, met de tegenwoordige geopolitiek is het een beetje lastig. En op de achtergrond hoor je een geluid. Nou, dan maar even de Spice Girls. En Spice Up Your Life. Het was in 1998 een enorme hit. Dus ja, daar ontkomen we natuurlijk niet aan bij Golden Oldies Radio. En nog een aantal platen te gaan en is het weer voorbij. Maar goed, zover is het nog niet. En dat wij die vrijheid hebben om hier gewoon platen te kunnen draaien die wij willen. En dat er een station is die dat doet. Golden Oldies Radio. En het is weer een tijdje geleden, maar hij is wel erg leuk.

Dat waren de Motions uit 1968 met I Want You, I Need You. Ja, dat is ook weer zo wat hoor. Hè. En we gaan eventjes iets heel moois draaien van... Van Morrison, mijn telefoon die gaat. And Have I Told You Lately? Nou, dat dacht ik niet, maar we gaan er wel even naar luisteren.

En dat is weer zo'n beetje de ene laatste plaats. Mon Non-Zero van Tim Akkerman. Die treedt nu op in theaters. En die heeft ook in Direct gezeten als lead singer. En dit is nog steeds Golden Oldies Radio. En straks dan hebben we meer programma's. En volgende week dan ben ik maandag weer terug vanaf 7 uur. En misschien wel weer vanaf 9 uur. Hè?

Ja, mooi. 2011 kwam die en we gaan eventjes deze draaien. Oh, wacht even. Ja, ik doe het verkeerd. Ja, nieuwe DJ-spullen, hè. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ik stond nog in het verkeerde programma. Goed, we zijn er dan weer doorheen. Dit was Jack Jackio met hits uit lang vervlogen tijden met Goudmerk. En misschien dat hij binnenkort weer terugkomt. Ja, hij komt wel terug. En misschien volgende week wel. Hij doet alles eraan om dat voor elkaar te krijgen. We gaan eruit met Lalo Schifrin en Mission Impossible. Nou, laten we hem hopen dat het possible blijft. Wat mij betreft tot volgende week vanaf 7 uur. Doei!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond. Ja, er zijn van die nummers die je niet zo vaak meer hoort. Maar als je ze hoort, dan herken je ze gelijk weer. Dat was de Swinging Soul Machine, de band uit Rotterdam. En die hadden een nummer 1 hit met Spooky's Day Off in 1969. En als Spooky's Day Off wordt opgenomen, heeft zanger Even Groeneveld, of wel Spooky, die had een dagje vrij. Het instrumentale nummer, zonder die zanger dan, wordt prompt nummer 1. Dat was het verhaal achter dit nummer. Welkom bij de late avond. Het is net 11 uur geweest. En wij zijn bij je tot middernacht met interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En relaxte muziek. Ja, hoe vertel je nu een verhaal dat raakt? En wat maakt kunst en fotografie zo bijzonder? En hoe houd je jezelf op latere leeftijd fit en in balans? Nou, in deze uitzending ontdekken we de verhalen achter mensen en kunst en beweging. En we nemen een kijkje bij de tentoonstelling Straatgras. We duiken in de wereld van tekst en documentaire fotografie. En ook ontdekken we hoe je met bewegen het risico op vallen kunt verkleinen. Ik zou zeggen, laat je in verrassen en inspireren hier bij de late avond. Die relaxe muziek die belooft dat. Eerste nummer is al klaar. Tony Bennett en Lady Gaga. Cheek to Cheek uit 2014. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik zou zeggen, heel veel plezier met de late avond.

En moest het via de tamtam horen. Ze ging bij hem weg. Through the Grapevine. 1969. En dit was de remake uit 1986. Dat was natuurlijk Marvin Gaye. Ja, hoe vertel je nou een verhaal dat raakt en blijft hangen? Missy Wiltenburg weet als geen ander hoe je mensen meeneemt met beeld en tekst. En ontdek haar creatieve wereld en de kracht van een goed verhaal. Dat zometeen, want Herman Run gaat met haar praten. En dat doen ze na The Eagles, The Long Run uit 1979.

0: Ik ga praten met Messi Wiltenburg en die is in de studio. Messi, welkom.
1: Dank u wel.
0: Jij doet van alles op gebied van PR en ja, filmpjes maken. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, een aantal jaar geleden ben ik in een rol terechtgekomen waarin ik deed toen styling voor onder andere programma's op tv. Ja. Maar ik kwam uiteindelijk ergens terecht in een rol waarin werd gevraagd, wil je dat combineren misschien met communicatie? En dat heb ik gedaan. Want ik ben wel het type wie niet waagt, wie niet wint. Mm-hmm. Ik wist niks van communicatie, maar dat vond ik zo leuk dat ik uiteindelijk dacht, ik ga weer naar school. Dus ik was 23 jaar en toen ben ik weer naar school gegaan. Ja. Studie afgemaakt en toen dacht ik, ja, ik wil daar meer van weten. En ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. Omdat ik ook merkte wel dat ik tijdens stages of bedrijven waar ik voor gewerkt heb, superleuke bedrijven, maar wel ja, in je creativiteit kun je niet zoveel kanten op. Het gaat vaak over heel veel schrijven.
0: Ja, je bent beperkt dan. En als je zelfstandig bent, kan je gewoon kiezen wat je zelf wil.
1: Precies. Ja, en dan gaat het niet over 5 schrijven. En ja, dan kun je gewoon wat ruimer denken. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Maar je bent ook verantwoordelijk voor als het misgaat.
1: Ook dat.
0: Ja, zeker. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar het gaat goed?
1: Het gaat goed. Ik heb nog niet... Nee, dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Laat ik het afkloppen gelijk. Maar nee, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja.
0: Ja. Maar het zijn wel heel verschillende dingen. Creatie, fotografie en marketing. Ik lees ze maar even voor. Klopt. Zit er nog meer achter?
1: Nee.
0: Dat is het.
1: Dat is het wel. Ja, dat is het.
0: Wat fotografie, doe je dan ook camerawerk?
1: Ja. Ja, ik heb een eigen mooie camera en daar fotografeer ik mee. En dat doe ik dus ook voor cabaret duo 2 Vliegen. Ja. Maar ook voor restaurants of fashion.
0: Dat zijn geen foto's, maar dat zijn filmpjes dus.
1: Nee, een foto en video.
0: Foto's en video.
1: Ja.
0: Nog een iets erbij. Ja, foto en video ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar het zijn toch twee aparte dingen.
1: Zeker, ja.
0: Je moet toch anders in de lens kijken, denk
1: zeker
0: ik.
1: Zeker, ook. En het heeft natuurlijk ook met licht te maken. En precies. Ja, geluid heb je dan ook mee te maken als het gaat om videografie. Dus daar zit echt nog wel een andere tak van sport. Ja.
0: Ja. En mensen kunnen je gewoon inhuren.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, want eigen bedrijf, ja, er moet wel een plakje kaas op brood komen, zeg ik altijd maar.
1: Zeker, ja.
0: En gaat dat goed?
1: Ja, dat gaat heel erg goed, ja. En ik ben ook weer bezig met een nieuwe naam eigenlijk, omdat ik niet meer alleen onder mijn eigen naam wil werken, maar ook dat wil uitbouwen. Dus daar ben ik bezig met de branding. En
0: aansprekende bedrijfsnaam.
1: Ja.
0: Ja, heb je er alleen?
1: Ja, zeker.
0: Oké, maar die mogen we nog niet weten?
1: Die hou ik nog heel even voor mezelf.
0: Goed zo, nee, prima. Mensen die daar meer over willen weten, denken, nou, ik wil ze wel eens inhuren voor iets. Maar kan dat ook voor een, ik noem maar wat, een familiebijeenkomst waar je dan kan filmen? Dat... Of een trouwerij?
1: Een trouwerij, daar waag ik me niet aan.
0: Nee?
1: Ik denk niet dat mijn tak van sport is. Ja. Het is natuurlijk super mooi om de liefde vast te leggen, maar nee, dat is niet. Ik hou wel echt dat je met details bezig bent. Ja. En op een bruiloft is dat toch anders, omdat het je bent natuurlijk heel erg in het moment en je kunt iets niet altijd even mooi neerleggen. Nee, dat is
0: en je
1: niet
0: bent de hele dag bezig om iedereen in beeld te krijgen. Want iedereen wil er wel opstaan dan natuurlijk.
1: Ook dat. Ja. En dat is op zich nog wel een leuke uitdaging. Okay. Maar nee, ik ben altijd bang voor de bridezilla's. Ja, misschien valt dat heel erg mee. Maar...
0: Ja, ja. Nou ja, misschien komt het nog een keer dat je denkt, ik ga het toch een keer proberen.
1: Wie weet, ooit.
0: Maar voorlopig genoeg werk om te doen. Zeker. Hoe kunnen mensen je bereiken?
1: Ze kunnen me bereiken via mijn website. En dat is messiwiltenburg.nl. Of een mail sturen naar info@messiwiltenburg.nl.
0: Ja, dat staat ook op de website. Dus zeker, dan weten mensen het wel te vinden. Messi Wiltenburg met M-A-C-Y, hè?
1: Klopt, ja. Op zijn Amerikaans.
0: Ja. Kom je, heb
1: nee,
0: je,
1: nee.
0: Is
1: nee.
0: dat gewoon toeval?
1: Toeval, ja. Ja. Vonden mijn ouders een mooie naam. En,
0: Nou ja, en als je het zelf ook mooi vindt.
1: Zeker, niet ontevreden.
0: Messi Wiltenburg, ze kan van alles op het gebied van fotografie, marketing en mogelijk nog andere dingen. En als u een bruiloft heeft, nou, dan komt ze even niet. Maar je weet maar nooit wat er nog een keer gaat gebeuren. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al je werk.
1: Dank u wel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Stille Hoed uit 1987 van Caroline Loep. En van de hoed van Caroline Loep naar Dido, die ons vraagt om niet weg te gaan. Dus blijf nou even lekker zitten, want we gaan verder met Don't Leave Home van Dido.

Dr. Hook, de cover of de Rolling Stone, 1972 hebben we dan over. Ja, op de cover van de Rolling Stone staan, dat was niet niks. Dat is niet niks. Het beroemde muziektijdschrift heeft wereldwijd aanzien en zo'n cover is voor veel artiesten een prachtige erkenning. Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Nou, hoe kunnen we dat risico verkleinen? Daarover straks meer. Eerst Taylor Swift met Willow uit 2020.

0: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.
1: Hij is specialist van de senioren bij Kenniscentrum Sport en Bewegen, een mond vol. Maar Mitchell, welkom.
2: Welkom.
1: Mensen mogen niet vallen. Er zijn wat cijfers bekendgemaakt van mensen die wel vallen, volgens mij. Hè? Dat is niet te weinig.
2: Nee. Helaas vallen er heel veel mensen. En naarmate we ouder worden, neemt eigenlijk de kans op een valincident alleen maar toe. Ja, dat zijn ook de cijfers die Veiligheid NL heeft laten zien.
1: Ja, veel mensen. Dus ik zie hier zelfs staan 2025 144.000 65-plussers die in het ziekenhuis belanden. Dus dat is niet best en daar is wel wat aan te doen.
2: Ja, zeker. Natuurlijk kunnen we niet alle valincidenten voorkomen. Maar bewegen speelt wel een hele belangrijke rol om vallen te voorkomen of de kans op een valincident te verkleinen. Ja, bewegen kan juist ervoor zorgen dat je het lichaam versterkt, dat je de mobiliteit verbetert en dat je een betere balans hebt.
1: Ja, en dan zorgen gemeenten vaak, heb ik gemerkt, ook wel valpreventiecursussen.
2: Ja, dat klopt. Bijna in iedere gemeente zijn er valpreventiecursussen. Die duren gemiddeld zo'n 10 à 12 weken. En na afloop daarvan zou het heel mooi zijn als mensen worden doorgeleid naar een structureel beweegprogramma. Helaas is dat niet altijd het geval. En dan zie je dat mensen die wel een valpreventieve cursus hebben gevolgd, eigenlijk geen opvolging krijgen. Omdat ze dus niet naar structureel aanbod gaan. En dan verlies je eigenlijk alles wat je geleerd hebt. Het is heel belangrijk dat je eigenlijk na zo'n cursus door blijft bewegen. Het liefst in een programma waar aandacht is voor kracht en balans. Maar je kan het ook zelfstandig doen, waarbij je ook zelfstandig aandacht kan hebben om je kracht en balans te verbeteren.
1: Ja, maar ja, dan heb je niet de goede oefeningen bij de hand misschien. Ja, dan kan je een eindje gaan lopen, maar dat is denk ik niet genoeg.
2: Het is een combinatie van verschillende dingen. Wij zeggen zelf altijd een combinatie van botversterkende en spierversterkende activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld wandelen, en dan wel op een wat steviger tempo, traplopen, hardlopen, dansen. Een potje tennis zou je ook kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus
1: het gaat om de balans, hè, ook met name.
2: Ja, balans is wel in dit geval heel belangrijk. Dus als je aan het bewegen bent, is het heel goed om te wandelen. Maar dan is het wel heel noodzakelijk dat je daarnaast ook aandacht hebt voor balans. En balans kan je doen doordat je thuis bijvoorbeeld aan het aanrechtje vasthoudt. En dat je toch af en toe op één been gaat staan en je soms een beetje uitdaagt om het los te laten. Dus balans is wel echt heel belangrijk om dat te blijven trainen.
1: Ja, en veel bewegen, maar ja, dat is in alle gevallen belangrijk. Voor alles is dat beter natuurlijk. Er zijn cursussen binnen de gemeente. Moeten mensen even zelf opzoeken? Of hebben we een landelijk iets waardoor dat bekend kan gemaakt worden aan mensen die zo'n valpreventiecursus willen gaan volgen?
2: Nee, per gemeente verschilt het aanbod. Er zijn wel landelijk gezien een aantal erkende interventies. Alleen gemeentes bepalen zelf welke interventies zij inzetten. Dus mensen moeten toch even bij de eigen gemeente opzoeken wat bij hun de mogelijkheid is.
1: Ja, dan is het zo dat het beter is. En ernstig vallen is natuurlijk een heel verkeerd ding. En het hoeft niet, want als je je gaat bewegen en die cursus gaat volgen, dan ga je veel beter bewegen. En val je ook niet zo snel, hè?
2: De kans is wel kleiner doordat je bepaalde vaardigheden aangeleerd krijgt. Ik blijf het zeggen, structureel bewegen is wel echt de oplossing. Doordat je structureel blijft bewegen, blijf je alles onderhouden. Kan je je spieren en de kracht kan je versterken. En zorg je uiteindelijk voor dat de kans op een val kleiner wordt.
1: Ja.
2: Alleen een cursus is niet voldoende, omdat dat vaak na 12 weken stopt en dan heb je geen gevolg.
1: Ja, nou, die oproep is in ieder geval gedaan en daar kunnen mensen daar rekening mee houden. Maar ja, als ze ouder worden, wordt het bewegen minder, hè?
2: Ja, dat zou kunnen, maar ook als we ouder worden, is er nog steeds heel veel mogelijk. Het is inderdaad soms wat meer, dat je laten we zeggen, wat meer tijd nodig hebt. Dat je soms wat langer rust tussendoor neemt. Mm-hmm. Maar ook als we ouder worden, kan je nog steeds ontzettend veel resultaten boeken op het feit dat je meer spierkracht krijgt, dat je spiermassa toeneemt, dat je een betere balans krijgt. Dus ook al word je ouder, of je nou 65 bent of 85, krijg je nog zoveel mogelijk.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. Zijn er wat dingen, die oefeningen die er zijn, hebben die bij jullie op de website staan?
2: Ja, op de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen.nl hebben wij een beweegposter. Deze beweegposter die geeft oefeningen voor verschillende onderdelen van het lichaam. Dus zowel de benen, als de armen, als voor buikspieren. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je werkt aan zowel je spieren als je botversterkende oefeningen, maar ook balans.
1: Duidelijk. Dan kunnen mensen daar in ieder geval terecht om te blijven bewegen. Mitchell Tollenaar van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Dat is ook de website. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle dingen die je moet doen.

Pil in Brand, Rowan Heijzen. En van de Pil in Brand naar het groen van de Plantage. We maken de overstap naar kunst en natuur met de tentoonstelling Straatgras van Kunstwerkt. Vijf pas afgestudeerde kunstenaars en een muzikant laten zich inspireren door het oudste stadspark van Nederland. Ja, wat ze daar hebben ontdekt, dat hoor je zometeen na Lee Towers en Anita Meijer, twee Rotterdamse iconen. Allebei een indrukwekkende carrière en samen goed voor prachtige duetten. En dat bewijzen we weer als Rotterdamse stemmen samenkomen. Kan er iets moois ontstaan? We've got tonight.

0: De gast in de studio is Paul Sangster. Hij is curator van een tentoonstelling. Welke tentoonstelling is dat? Ga ik aan vragen. Paul, welkom.
1: Dank u wel.
0: Een tentoonstelling die heet Straatgras.
1: Yes, ja. Klopt inderdaad.
0: Wat heb je met straatgras?
1: Wat heb ik met straatgras? Ik heb vooral zelf een band met de natuur, zou ik zeggen. Mm-hmm. En de naam straatgras van de tentoonstelling, straatgras is gras wat door de tegels heen komt zetten. Mm-hmm. En dat is iets wat vaak zoveel mogelijk weggehaald probeert te worden en een soort van bijgehouden mensen.
0: Ja, mensen vinden het niet mooi, hè?
1: Nee. Ja. Nou ja, en ik denk dat ze, ze willen het netjes houden of zo. En de tentoonstelling gaat over het stadspark, wat ligt voor de expositieplek bij Kunstwerkt. En dat park is het oudste stadspark van Nederland.
0: Het oudste stadspark in Schiedam, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat ligt daar in de buurt. Is het handig om eerst naar dat park te gaan en dan pas naar de tentoonstelling?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een mooie combinatie kan zijn. Dat je eerst zelf door het park heen wandelt en dat je dan een soort van ideeën kan krijgen over wat voor werk je mogelijk zou kunnen zien. Mm-hmm. Om dan vervolgens de tentoonstelling in te stappen om weer allemaal nieuwe ideeën voorbij te zien komen. Ja. Ik denk dat dat een mooie combinatie kan zijn, zeker.
0: Je bent curator van die tentoonstelling. Wat betekent dat precies?
1: In dit geval betekent dat ik in ieder geval de kunstenaars heb uitgezocht. Ja. En ik heb hun gevraagd om nieuw werk te produceren met de opdracht laat je inspireren door het stadspark. Mm-hmm. En daarbinnen heb ik dus ook communicatie geregeld en fondsen geschreven en dat soort dingen.
0: Van allerlei dingen die er niet direct met de tentoonstelling maken, maar wel moeten gebeuren.
1: Ja, exact.
0: Ja, ja. Hoe breng je dan die natuur van dat mooie stadspark, de plantage, naar binnen? Naar een atelier of naar een kunstwerk, naar de zaal?
1: Ik denk dat het beste is om hier vanuit mezelf te spreken. Ja. Omdat iedereen natuurlijk een andere manier van werken heeft. Mm-hmm. Ik ben zelf gewoon een aantal keer het park gaan bezoeken. En gaan kijken wat valt mij op, wat inspireert mij. En bij mij was het geval dat er één boom, eigenlijk bijna in het midden van het stadspark, had mij op een bepaalde manier trok of zo. Ik liep daar langs en toen viel het licht op een bepaalde manier. Dus heb ik in eerste instantie een foto gemaakt. Mm-hmm. En toen ben ik weer naar mijn atelier gegaan. En toen ben ik daar een beetje over gaan denken. Van wat kan dit zijn? Mm-hmm. En toen op een gegeven moment ben ik overgestapt op video. En voor mij, in ieder geval in mijn werk, was een nieuwe stap het soort van jezelf vertragen tot het tempo van de natuur. Dus heb ik op een bepaalde manier met filmische technieken, dus met dat zijn dan hoge frames per seconde en een hele hoge sluitertijd. Mm-hmm. En dan krijg je dus een soort vertraagd beeld waarin het beeld, waarin je dus ook zeg maar verplicht wordt om jezelf te vertragen tot die natuur, waarin er mensen voorbij lopen en hondjes en allemaal precies. Dingen gebeuren. Maar die boom die staat er heel statisch.
0: En die groeit ook heel langzaam, maar groeit wel.
1: Ja, precies.
0: Je bent zelf fotograaf, dus want je hebt foto's gemaakt, een film gemaakt. Dat is te zien. De andere kunst is van hele andere orde, hè? Andere kunstenaars.
1: Ja, je hebt binnen de tentoonstelling hebben we keramiek. We hebben schilderkunst. We hebben stillevens. Dus we hebben eigenlijk een heel groot scala aan werken wat er te zien gaat zijn in de tentoonstellingsruimte. En ik denk dat deze variatie ook de kracht is van deze tentoonstelling. Omdat je dezelfde inspiratiebron wat dan het stadspark is, mm-hmm. vertaald krijgt in allemaal verschillende mediums. Waardoor er eigenlijk voor iedereen ook wel een soort van wat wils tussen zit. Er zijn allemaal verschillende soorten werken te zien. Wat ervoor zorgt dat je ook, misschien toch ook, dat iedereen op een bepaalde manier verwonderd kan worden door die tentoonstelling.
0: Ja, ga je daarna ook misschien anders naar dat park kijken?
1: Ja, dat is wel een beetje wat we hopen.
0: Ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat mensen dat moeten doen. Dat is
1: exact.
0: Waar,
1: maar ik denk wel dat
0: er zit wel een verbinding.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Laten jullie dat ook zien? Of zijn er kunstenaars die uitleg kunnen geven? Mensen denken, waar sta ik nou eigenlijk naar te kijken?
1: Ja, we hebben sowieso een catalogus in de expositieruimte liggen, waarin ook dus de verhaaltjes over de werken staan en zo. En elke dag gaat er sowieso één van de kunstenaars aanwezig zijn om inderdaad toelichting te geven.
0: Praten over kunst is één ding, maar kijken naar kunst is wat anders. Mensen die denken, ik wil er toch wat meer over weten. Die kunnen natuurlijk naar de tentoonstelling komen, dat is geen punt. Maar kunnen ze ook van tevoren even wat zien?
1: Ja,
0: sociale media?
1: Ja, je kunt sowieso op de website van Kunstwerkt alle namen van de kunstenaars vinden. En aan de hand van die namen kan je ze sowieso natuurlijk opzoeken op internet. Ja. Sociale media kanalen, dat soort dingen.
0: Kijk over de website Kunstwerkt Schiedam. Dan kom je het allemaal tegen. En dan kun je allemaal naar die tentoonstelling gaan. Maar het is niet de hele week open, maar het staat ook allemaal op de website.
1: Ja, het is van donderdag tot en met zondag.
0: Van donderdag tot zondag. Dankjewel voor het gesprek, Paul Sangster. En heel veel succes, ook heel veel plezier tijdens de opening en tijdens de tentoonstelling.
1: Dank u wel.
2: Ja, jij ook. Dankjewel, Herman de Duin. En ja, lieve luisteraars, ik ga afscheid van jullie nemen. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat ik je wel tussen ga wensen voor straks. Ja, of misschien moet je wel werken. Dan zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Dezelfde tijd, dezelfde plaats. En dit zijn de Vaughan Brothers met Tic Tac. Tot de volgende week.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, krijgt binnen 2 weken. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hogeland en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden.

0: Jouw oldies zender.
1: Waar je ook bent.
2: Wat je het ook doet.
3: De klok rond.
4: Golden Oldies Radio.
5: Jouw oldies zender. Waar je ook bent. Wat je ook doet.
3: De klok rond.
5: Ook op DAB+.
6: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
7: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. En na de moord op Politica en Whitecomb, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Hoor je die?
8: Natuurlijk.
3: Dit is Goal.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: This is the sound of sea. Of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.